Altijd. En overal. Niemand weet. Niemand weet. Hoe het lopen zal.

Prince Caravan. Menzam is the geest. Ik was hier maar voor even.

het verleden. De wonden die nooit geneest. Ik heb elk moment omarmd. Binnensmonds. Plaats gegeven. En dan terug afstand nemen. De tand destijds. Gebroken mensen genezen. Te laat. Weet.